Ghost in the Dark. Het is doezen, hè. Oh, tot Eddie Beweef. Chista Ciro, Chista Poda.